0: mensen ben je dan los, mensen jullie die dos aan de friando, papa heer wat in ons dingen.
1: Nou, mijn oba.
0: Awel, nou aan de friando, kan je me vertellen wat ik kom in, mijn oba is suficiënt lugar.
1: Tranquilo, don't get panic, non sta wak, guardam un rato. Me di un po' ne cose, mi body si è cagisa, vai. Wakus e plot arrancar.